0: vuurwerk, airsoftwapens en verdovende middelen. De bestuurder is aangehouden. Voor de kust bij Noordwijk is een surfer van 76 overleden. Mensen zagen hem nog op het water, maar toen hij niet meer terugkwam op het strand, werd een zoekactie gestart. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. Uiteindelijk werd de man gevonden, maar hulpverleners konden niets meer voor hem doen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het op veel plekken bewolkt en nat, al kan het in het noordwesten ook droog zijn. Overdag is het grijs en regenachtig. Het wordt maximaal 19 of 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus je zegt eigenlijk, het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouw op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In Rotterdam is een man om het leven gekomen na een arrestatie. Hij reed op een gestolen fatbike en had geen legitimatie bij zich. Kort nadat hij staande werd gehouden, werd hij onwel. De politie kan niet zeggen of er bij de arrestatie geweld is gebruikt. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. In Duitsland zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de AfD. De extreemrechtse partij won vorige week de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten, onder meer in Düsseldorf, Hamburg en Berlijn. De demonstranten zijn tegen de normalisering van rechtse politiek. Het regent klachten over de verkoop van thuisbatterijen. Dat zegt de vereniging Eigen Huis bij Kassa. Mensen worden onder druk gezet om te betalen, krijgen misleidende contracten en kunnen vaak lastig onder gemaakte afspraken uit. Het meldpunt werd begin vorige maand geopend na berichten over dubieuze verkooppraktijken. En dan het weer van Weer Online. Het is op veel plekken bewolkt en het regent, al kan het in het noordwesten af en toe ook droog zijn. Overdag is het grijs en regenachtig en dan wordt het maximaal 19 of 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer in Nederland. En vandaag komt er nog een groep naar huis. De terugkeer duurde wat langer omdat van sommige mensen hun reisdocumenten nog in de bus lagen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Bij Vanuatu, een eilandstaat ten noordoosten van Australië, is een veerboot gezonken. De boot raakte in de problemen in een ruwe zee tussen 2 eilanden. Reddingswerkers zijn op zoek naar 30 mensen. Er is 1 lichaam gevonden. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de oorzaak. Het kan zijn dat het personeel waarschuwingen heeft genegeerd. De politie heeft nog geen aanwijzingen gevonden voor opzet bij het ontsporen van een trein gisteren in het noorden van Frankrijk. De trein raakte een stuk metaal dat op het spoor lag. Hoe dat er kwam is een raadsel, want het had een gewicht van ruim 250 kilo. En een uur eerder ging er nog een trein over dat traject zonder problemen. En dan het weer van Weer Online? Vanochtend is het grijs en regenachtig. Het natst wordt het in het zuidoosten. Vanmiddag wordt het geleidelijk droger en klaart het op. Het wordt maximaal een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. In Rotterdam is een man overleden vlak nadat hij was aangehouden. Hij reed op een gestolen fatbike en had geen legitimatie bij zich. Toen hij onwel werd, hebben agenten hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het is niet duidelijk of bij de arrestatie ook geweld is gebruikt. Daar doet de Rijksrecherche onderzoek naar. Een mysterie in het Brabantse Bakel. Daar is een auto tegen een boom gebotst, maar de bestuurder is spoorloos verdwenen. Dat meldt Omroep Brabant. Toen de hulpdiensten bij de gecrashte auto aankwamen, was er niemand meer te bekennen. In de auto zijn wel bloedsporen gevonden. Er komt wat Rusland betreft geen ontmoeting tussen de Russische president Poetin en zijn Oekraïense collega Zelensky tijdens de G20-top in Miami. Zelensky staat er juist wel voor open. We moeten elkaar ontmoeten en met elkaar praten, zegt hij. Dat kan wel, zegt het Kremlin, maar dan wel in Moskou. En dan het weer van Weer Online? Vanochtend is het eerst grijs en regenachtig. Het natst wordt het in het zuidoosten. Vanmiddag wordt het geleidelijk droger en klaart het op. Het wordt maximaal een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: U moet uw wekker nog instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anna van Olst.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam is een man overleden nadat hij was aangehouden. Hij reed op een gestolen fatbike en had geen legitimatie bij zich. Omroep Rijnmond heeft beelden gezien van de arrestatie en volgens hen ging die er hardhandig aan toe. Vlak daarna werd de man onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de gebeurtenissen. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Niet iedereen kon meteen terug omdat van een aantal mensen hun paspoort of ID-kaart nog in de bus lag. Ook vandaag vertrekt er weer een groep naar Nederland. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis. De Kazachse tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst in haar carrière de US Open gewonnen. Ze versloeg haar tegenstander Arina Sabalenka in 3 sets en voorkwam zo dat ze het toernooi voor de 3e keer op rij won. Rybakina mag zich na dit toernooi de nieuwe nummer 1 van de wereld noemen. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend eerst grijs en regenachtig. Vanuit het noorden wordt het geleidelijk droger en klaart het op. Het wordt maximaal 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.
1: Groot.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus eigenlijk het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouw op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je 1 Thessalonicenzen 5 uit de Basisbijbel. De terugkomst van Jezus. Maar we hoeven jullie niet te schrijven hoe en wanneer dit zal gebeuren, broeders en zusters, want jullie weten zelf heel goed dat de dag van de Heer net zo onverwachts komt als een dief in de nacht. De mensen zullen denken dat alles vredig en rustig is, maar dan worden ze plotseling door Gods straf getroffen en ze zullen er niet aan kunnen ontsnappen. Maar jullie, broeders en zusters, leven niet in het donker. Daardoor zal die dag jullie niet overvallen als een dief. Want jullie horen bij het licht en bij de dag. Wij horen niet bij de nacht of bij het donker. Daarom moeten we ook niet geestelijk slapen zoals de andere mensen, maar we moeten geestelijk wakker zijn en goed opletten en nuchter zijn. Want de mensen die slapen, slapen 's nachts. En de mensen die dronken worden, zijn 's nachts dronken. Maar wij horen bij de dag. Daarom moeten wij nuchter zijn. Ons geloof en onze liefde zijn ons harnas. Onze zekerheid over onze redding is de helm op ons hoofd. Als we dat harnas aantrekken en die helm opzetten, zullen die onze bescherming zijn. Want we zijn niet bedoeld om door God gestraft te worden, maar om gered te worden door de Heer Jezus Christus die voor ons is gestorven. Want doordat Hij voor ons is gestorven, zullen we samen met Hem leven. Het maakt niet uit of we nog leven of we al gestorven zijn. Bemoedig elkaar hiermee en bouw elkaars geloof op. Maar dat doen jullie ook. Goede raad over diverse dingen. We vragen jullie ook, broeders en zusters, om goed te luisteren naar de mensen die hard voor jullie werken. Ik bedoel hen die jullie leiden namens de Heer en die jullie opvoeden in het geloof. Heb respect voor hen en houd van hen vanwege alles wat ze voor jullie doen. En maak geen ruzie met elkaar. Broeders en zusters, er zijn mensen bij jullie die niet willen werken omdat ze denken dat de Heer toch binnenkort zal komen. Zeg tegen hen dat ze orde in hun leven moeten brengen en weer aan het werk moeten gaan. En bemoedig de mensen die de moed hebben verloren. Help de mensen die een zwak geloof hebben. Heb geduld met elkaar. Als iemand je kwaad doet, doe dan niet iets kwaads terug. Doe liever allemaal je best om altijd het goede te doen. Niet alleen voor elkaar, maar voor alle mensen. Wees altijd blij. Bid zonder ophouden. Dank God. Wat er ook gebeurt, want dat is wat God van jullie wil nu jullie bij Jezus Christus horen. Doof het vuur van de Heilige Geest in jullie binnenste niet uit. Schuif profetieën niet aan de kant. Ga bij alle dingen na of het klopt en bewaar dat wat goed was. Doe niets wat ook maar een beetje verkeerd is. Slot. Ik bid dat de God van vrede jullie allemaal heilig zal maken. Dan zullen jullie in geest, ziel en lichaam helemaal zuiver zijn als de Heer Jezus Christus terugkomt. God die jullie roept is trouw. Hij zal dat zeker doen. Broeders en zusters, bid voor elkaar. Groet alle gelovigen met een heilige kus. Ik beveel jullie namens de Heer dat deze brief aan alle broeders en zusters voorgelezen wordt. Ik bid dat de Heer Jezus Christus in alles goed voor jullie zal zijn.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam-Zuid is gisteravond een man aangehouden en tijdens zijn arrestatie overleden nadat hij niet goed werd. Hij zou een fatbike hebben gestolen en kon zich niet legitimeren. Volgens Rijnmond is op beelden te zien dat het er hardhandig aan toe ging en de man zich flink verzette. Hoe het precies zit, gaat de Rijksrecherche onderzoeken. 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Volgens alarmcentrale Eurocross komen er vandaag ook nog 5 mensen terug. Iedereen die terug wil of kan, heeft de keuze om per bus, ambulance, taxi of vliegtuig te reizen. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis, 1 op de intensive care. Op de Javazee is een Indonesisch passagiersschip bij slecht weer in de problemen geraakt. Er waren 240 mensen aan boord, bijna de helft is gered. Er zou 1 dode zijn, maar de andere mensen wordt nog gezocht. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Er was ineens geen contact meer met het schip. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het grijs met vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag opklaringen en vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen, want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud.
1: Is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: tijdpassend zijn, maar klopt dit pedagogisch en theologisch?
1: Ik kan niet zeggen dat vanuit de Bijbel gezegd wordt thuisonderwijs is goed.
0: Toch is het verhaal breder dan dat.
2: Wil je mijn kinderen thuis leren dat ze wie ze zijn in God, en op school krijgen ze dat niet te horen? Wat je gelooft zou dan een soort privé-aangelegenheid zijn.
3: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een man is overleden bij een arrestatie door de politie in Rotterdam-Zuid. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en kon zijn identiteitsbewijs niet laten zien. Tijdens de aanhouding werd de man niet goed en reanimeren hielp niet meer. De Rijksrecherche gaat uitzoeken wat er precies is gebeurd. De eerste 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Alarmcentrale Eurocross hoopt dat er snel meer mensen terug kunnen. Er waren wat problemen met paspoorten en ID's die in de bus waren achtergebleven, maar dat is opgelost. Vandaag worden nog zeker 5 mensen terug in Nederland verwacht. 2 zwaargewonden bij een auto-ongeluk in Klein-Zundert. Volgens Omroep Brabant gaat het om een man en een vrouw en klapte de auto tegen een boom. Van de auto is weinig meer over, is op een foto te zien. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het grijs, met vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag opklaringen en vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaad en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud.
0: Een goede zondag.
1: Met Andries Knevel.
0: Het christelijke radiostation.

Beste mensen, luisteraars, goedemorgen. Fijn dat je afgestemd bent op Groot Nieuws Radio. En een goede zondag. Ik hoop op een bemoedigend uur om zo de zondag in te gaan voor jou en voor mij. Vanmorgen staan we stil bij de woorden die Paulus schreef aan de gemeente van Colosse en waarin hij oproept tot eenheid. Ik dacht zo, aan het begin van het kerkelijke seizoen is het misschien wel nuttig om bij deze woorden stil te staan. Ze staan in Colossense 3 vanaf vers 12. Maar voordat we die gaan lezen, gaan we eerst zingen. Het zijn de bekende woorden uit Psalm 25, die toch altijd weer ontroeren en de harten van veel mensen raken. Van mij, en ik hoop ook van jou. Denk aan het vaderlijk mededogen Heer, waarop ik biddend pleit. En Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Het mannenkoor Nederland.

Dat waren de heerlijke woorden uit Psalm 25. Ons volgende lied is een gebed dat we allemaal wel heel vaak mogen bidden. Een gebed om de Heilige Geest, om ons te laten geloven. Bekende zinnen. Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. Hemelse vrede, deel u mede aan een wereld die u verwacht. Nou, die laatste regel is natuurlijk heel actueel. We hebben deze zomer en de tijd daarvoor weer zoveel gehoord over oorlogen en geruchten van oorlogen. Of, zoals dat tegenwoordig heet, over geopolitieke spanningen, dat je misschien wel eens verzucht. Wanneer, Heer, komt hier een einde aan? Wanneer grijpt u in? Of met de tekst van het lied, hemelse vrede, deel u nu mede. Ook al verwacht de wereld u helemaal niet.

We gaan naar een lied uit Opwekking. Toepasselijk voor de meditatie van vanmorgen, want die gaat over de oproep van Paulus aan de gemeente van Colosse om toch vooral de eenheid te bewaren. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als leden van één lichaam. Dat staat er. En we weten allemaal dat het hierin, in de gemeente van Christus, nog wel eens schort. Vandaar de bede: u maakt ons één, u bracht ons samen. Wij eren en aanbidden u. Eigenlijk is dit geen gebed, maar een belijdenis over de eenheid van de gelovigen. Met als doel om God te eren, om wie hij is.

Het is tijd voor de meditatie en ik lees met je Colossenzen 3, vers 12 tot 17. En als tussenzang de belijdenis: hij ziet hoe goed, hoe lieflijk het is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Dat is Psalm 133. Maar nu eerst Colossenzen 3. Daar staat: omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo ook moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel hart psalmen, hymnen en gezangen voor God. Liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in naam van de Heer Jezus Christus, terwijl u God de Vader dankt voor hem. Het afgelopen voorjaar konden we in de media lezen over kerkelijke conflicten die voor een wereldlijke rechter werden gebracht. Dat was, hoe je er ook verder in staat, geen fraai gezicht. Over die conflicten zal ik het vanochtend niet hebben. Maar ze waren wel aanleiding tot deze meditatie. Ik las namelijk het gedeelte dat ik zojuist heb voorgelezen en dacht aan het trieste nieuws van dit voorjaar. Maar ook aan al die gewone christelijke gemeenten van kerkelijke of evangelische snit, waar soms ook wel eens wat aan de hand is. Nogal eens hoor ik van een conflict in een gemeente. Soms wordt het opgelost, soms blijft het jaren voortsudderen. En soms wordt het dan maar, en dat geldt natuurlijk vooral voor de evangelische wereld, maar weer een nieuwe gemeente gestart. Nu een beetje aan het begin van het nieuwe kerkelijk seizoen staan, is het goed om stil te staan bij een aantal aanwijzingen, ik zou zeggen tips, van Paulus voor een gezond en een volwassen gemeentelijk leven. Paulus schrijft deze brief aan de gemeente van Colosse, een stad in Klein-Azië, het huidige Turkije, waar blijkens zijn brief wel wat spanningen waren, maar het viel nog wel mee. Toch vindt hij het kennelijk noodzakelijk om de gemeente voor te houden hoe men met elkaar in de gemeente moet omgaan. Eerst heeft hij in de versen 5 tot 11 verteld hoe het niet moet. Het is een lange lijst, zoals we die ook uit andere brieven van Paulus kennen. En dan in vers 12 gaat hij vertellen hoe het wel moet, eenvoudig gezegd. Volg de weg van Christus, nu u hem als Heer hebt aanvaard. Dat heeft hij dan eerder gezegd. En wat is dan die weg van Christus? Of zoals hij schrijft: omdat God u heeft uitgekozen en omdat u zijn heilige bent. Het begint met een prachtig woord. In de NBV staat: u moet u kleden met innig medeleven. In de Statenvertaling staat: met innerlijke bewegingen van barmhartigheid. Dat is meer letterlijk. En in dit geval is het ook beter. Want in het Griek staat: met ingewanden van barmhartigheid. In het Nieuwe Testament zijn de ingewanden de zetel van de ontferming. Dan gaat het niet alleen maar om handelen, maar ook om voelen. Tot in je ingewanden. Het Nieuwe Testament grijpt terug op het Oude Testament, waarvan God wordt gezegd dat zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid. En wanneer Jezus de scharen, de groep mensen die hem volgen, ziet, zonder schapen, zonder herden, dan wordt hij met, komt hij, innerlijke ontferming bewogen. Letterlijk weer, dan rommelen zijn ingewanden van barmhartigheid. Het blijkt wel dat dit woord, zoals het in de NBV staat, als innige barmhartigheid heel diep gaat. Het gaat om God. Het gaat om Jezus. En het roept ons op om ook hierin volgeling van Jezus te zijn.

Dat was Psalm 133. Innige barmhartigheid dus, richting de broeders en de zusters. Maar er staat nog veel meer. Namelijk, u moet zich kleden met, komt die, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Ik zie zo'n mens voor me, die dan ook in de gemeente een vredestichtende rol mag spelen. Want natuurlijk gaat niet alles in de gemeente goed. Want Paulus gaat dat woord geduld invullen. Namelijk, verdraag elkaar, vergeef elkaar. Een gemeente op aarde is niet ideaal. En wij mensen zijn dat ook niet. En soms moeten we vermaand worden of anderen vermanen. Maar altijd in die sfeer van verdragen en vergeven. Hoe lukt dat? Nou, zegt Paulus, dat kan alleen maar als we in de liefde leven. Want de liefde bindt ons aan elkaar en zorgt voor eenheid in de gemeente. En die liefde wordt voelbaar en zichtbaar in ons hart en in ons leven. Als je in je hart de vrede van Christus kent. En voor ik het vergeet, zegt Paulus er ook nog bij, wees ook dankbaar. Je zou zeggen, nou Paulus, zo kan die wel. Wat een hoge roeping voor ons als christenen. Toen in Colosse en nu in de 21ste eeuw. Als je dit zo hoort, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, maar kan ik dat allemaal? Het verging mij net zo bij het maken van deze meditatie. Ben ik dit? Kan ik dit? Nou, dat klopt, zegt Paulus. Het is niet niks. Je kunt deze hoge roeping alleen in je leven vormgeven als je de weg van Christus wandelt, of, anders gezegd, als je met Christus uit de dood bent opgewekt. Ook deze aanwijzingen voor het christelijke leven in de gemeente en daarbuiten zijn genadegaven van God, maar tegelijk ook opdracht voor ons als christenen. We lezen vanmorgen uit de brief van Paulus aan de gemeente van Colosse. Maar ik had ook een andere brief kunnen kiezen met dezelfde inhoud. Of de brief, die prachtige brief aan Filippi, de Filippenzen, met zijn hartstochtelijke pleidooi voor eenheid in de gemeente, Filippenzen 2. Ik wil maar zeggen, voor Paulus is dit een heel belangrijk thema. Telkens weer schrijft hij erover. En als het voor Paulus zo belangrijk is, hoe zit het dan met ons? We hebben allemaal ons karakter mee, of tegen. Maar de hoge roeping blijft. De christelijke gemeente is een wonder van medeleven, geduld, vergeving en liefde. Althans, nou, je begrijpt wat ik ga zeggen. Althans, zo zou het moeten zijn. En wat doen we Christus verdriet als het niet zo is? Hoe hartstochtelijk heeft hij ons niet in het evangelie van Johannes opgeroepen om één te zijn, opdat de wereld zou het zien en geloven. We staan aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen, waarvan ik hoop dat het ook voor jou en voor mij een mooi geestelijk seizoen mag worden. Maar dan ook een seizoen waarin we nog eens nadenken over wat Paulus in zijn brief ons te vertellen heeft. Tot welzijn van elkaar, tot welzijn van een bloeiende christelijke gemeente. Niet voor onszelf, maar omdat we iets van de genade van God kennen. En, Jezus zei het in Johannes, als getuigenis naar de wereld. Ik sluit af met het volgende vers in dit stukje van wat Paulus heeft geschreven aan Colosse. De slottekst. Zing met heel uw hart psalmen en hymnen en liederen die de geest u vol genade ingeeft. Welnu, dat gaan we nu doen, met heel ons hart. Met dank aan Paulus.

Dat was dat hele mooie lied uit de bundel Opwekking over samen optrekken en schouder aan schouder in de wijngaard van God te staan. Van Opwekking 249 nu naar een klassiek gezang waarin het gaat om aanbidding. Dat woord aanbidding is niet alleen een soort modern woord, maar je vindt aanbidding ook in heel veel klassieke gezangen. En terecht, want is het uiteindelijke doel van ons leven niet om God aanbidden, om wie hij is? Zelfs niet om zijn gaven, maar veel meer om God. In het gezang klinkt het zo. Wij knielen voor uw zetel neer, wij Heer en al uw leden, en eren u als onze Heer met liederen en gebeden. Ik wijs even op deze woorden. Wij Heer en al uw leden. In het licht van de oproep van Paulus tot eenheid is dat een mooie uitdrukking. De gemeente als geheel gaat God de eer toebrengen. We luisteren naar samenzang uit Kampen en Dordrecht onder leiding van Jan Quintus Zwart.

De geschiedenis van de kerk is een geschiedenis van hoop, geloof en liefde. Van talloze mannen en vrouwen die hun hart aan Christus gaven en zo aan zijn koninkrijk wilden bouwen. Een geschiedenis van getuigenis en van genade. Van verootmoediging en aanbidding. Maar we weten allemaal ook van de zwarte randen. Van onenigheid in gemeenten. Van conflicten tussen gemeenten onderling en tussen kerkverbanden. Van kerkscheuringen. Nou, wat dat betreft vertel ik je helaas niks nieuws. Hoe je daar nou mee omgaat? Nou, daarvoor is het programma te kort om dat uit te leggen. En ik weet het ook allemaal niet precies. Maar Joke Buijs houdt ons een spiegel voor. Met het lied, misschien is dat wel de boodschap, Liever Zacht.

Joke Buijs met een teerlied. Iets minder teer is het volgende lied. Het komt uit de tijd dat we spraken over de krijgsbanier van Christus. Over strijders voor het evangelie. Een tijd die, denk ik, voorbij is. Het lied is gebleven, maar ik denk dat het ook niet meer zoveel wordt gezongen, omdat het een beetje buiten de tijd is gekomen. Luister maar. Voorwaarts, christenstrijders, drukt uw koningsspoor. Met de heilige kruisvaan gaat ons Christus voor. Ik zou eens zeggen, een lied uit een tijd die voorgoed voorbij is.

Ja, een bekend lied uit een voorbije tijd. Wanneer ik kerkbladen lees, voor zover die nog bestaan overigens, en een dominee neemt afscheid, dan heel vaak dan zie je dat hem en zijn gezin een lied wordt toegezongen. Vroeger was dat Psalm 121. Een lied dat in korte tijd heel populair is geworden, is het lied, overigens niet alleen bij het vertrek van dominees, maar in veel meer situaties, ga met God en hij zal met je zijn. Jou nabij op al je wegen, met zijn raad, troost en zegen, hij is erbij.

Tot slot van deze uitzending gaan we nog even naar Urk. Ook daar wordt regelmatig een mannenzang gehouden. En wat kunnen ze zingen daar? Zoals op steeds meer plaatsen in Nederland. Een mooie ontwikkeling. Op Urk werd gezongen Psalm 56. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. En met dat woord gaan we de zondag in. Ik neem afscheid van je. Ik wens je thuis, of als je straks naar de gemeente gaat, een goede en gezegende zondag.

0: Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio-app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken. Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Rijksrecherche onderzoekt wat er gisteravond precies is gebeurd in Rotterdam-Zuid. Daar overleed een man kort nadat hij was aangehouden door de politie. Hij zou een fatbike hebben gestolen en kon geen ID laten zien. Er werd nog gereanimeerd, maar dat hielp niet meer. Volgens Rijnmond is op beeld te zien dat de man zich flink verzette. Vandaag worden nog zeker 5 mensen terug in Nederland verwacht na het busongeluk in Zwitserland. De eerste 13 zijn inmiddels terug, meldt alarmcentrale Eurocross. Er was nog even gedoe met paspoorten en ID's die waren blijven liggen in de verongelukte bus, maar dat is opgelost. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis. Vrijdag ontspoorde een trein in het noorden van Frankrijk door een stuk ijzer dat op het spoor lag en er was even sprake van opzet. Maar daar zijn nu geen aanwijzingen voor, zeggen de autoriteiten. Hoe het stuk ijzer van zo'n 300 kilo er dan terecht kwam is nog niet duidelijk. Er reden wagons van de rails en ruim 40 mensen raakten gewond. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend grijs en vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag klaart het op met vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud.
0: Het Kerkplein.
1: Met Tom Herlaar.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat was Sela met Mijn Herder. En daarvoor vonden zij natuurlijk de inspiratie in Psalm 23. Je hoeft je leven niet alleen te dragen, ook al ga je door een duister dal. God is bij je. Hij kent je en hij helpt je daar waar je gewond of gebroken bent.
1: Het Kerkplein.
2: Met Tom Herlaar.
0: En daar mag je jezelf altijd aan vasthouden, ook al is dat soms onbegrijpelijk en moeilijk. Goedemorgen en welkom op het Kerkplein, zondag 13 september 2026. Ja, nog een weekje en dan is het officieel herfst. Ja, meteorologisch is het dat al, vanaf 1 september. En de echte warme dagen liggen nu wel achter ons. Alhoewel, de kans bestaat dat wij de komende week toch weer even een kleine opwarming beleven in ons land. Nou ja, genoeg over het weer, want we gaan hier op het Kerkplein over tot de orde van de dag. Het is de brug tussen Andries Goede Zondag en de kerkdienst, die je straks kunt beluisteren na het nieuws van 10 uur. Ja, en dat Kerkplein dat staat voor veel muziek, maar natuurlijk hebben wij ook de dagtekst en het gebedsmoment. Wat die muziek betreft gaan wij luisteren naar een lied over de trouw van God. Een klassieker inmiddels, alhoewel inmiddels. Het is zeker een klassieker, want de tekst werd al geschreven in 1923. Groot is uw trouw, o Heer. En dat hoor je in de oorspronkelijke Engelse taal. Great is thy faithfulness. Hier zijn Carrie Underwood en CeCe Winans.

Dat was lied 907 uit de opwekkingsbundel Vurig Verlangen. Het gaat over het verlangen dat Jezus centraal staat in de kerk en in het leven van gelovigen. Het is een lied van toewijding en van gebed om de werking van de Heilige Geest. Je hoorde de opwekkingband met Erik de Mooi en Elisa Krijgsman. Straks is er de dagtekst, maar we gaan eerst nog maar even naar muziek. Straks hoor je Marcel en Lydia Zimmer, maar nu eerst de Amerikaanse Phil Wickham. Hij schreef het nummer samen met Brian Johnson. En de inspiratie voor de tekst komt uit 2 Kronieken 20. Daarin wordt Juda bedreigd door een enorm leger. En de koning van Juda, koning Jozefat, is bang en zoekt God.

2. Irma Dee was dat, met Gebed om kalmte. Het is een gebed van de Amerikaanse theoloog Reinhold Niebuhr, die het rond 1943 op papier zette. Het gaat onder meer over loslaten. Sommige dingen in het leven kun je niet veranderen en die mag je aan God toevertrouwen. Maar je mag ook niet alles passief accepteren. Waar je wel iets aan kunt doen, daarin kun je God om moed vragen. Nou, daarvoor hoorde je Marcel en Lydia Zimmer met Wat een Liefde. 2026 is trouwens voor hen een jubileumjaar. Ze vieren dat ze al 35 jaar liedjes schrijven en 21 jaar samen zingen. En ter gelegenheid daarvan kwam er begin dit jaar een speciale cd uit. En er is een speciale tour door ons land, een speciale tour voor kids ook. En als je meer wilt weten, ga dan even naar hun website. Dat is marcelenlydia.nl. En trouwens, die tour duurt nog tot half november. Zondag 13 september 2026. Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij deze datum, de dagtekst. En die vind je vandaag terug in het Bijbelboek Zefanja. Zefanja 3, vers 17 om precies te zijn. En daar staat: de Heer, je God, zal in je midden zijn. Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou. In zijn liefde zal hij zwijgen. In zijn vreugde zal hij over je jubelen. Dus Zefanja 3, vers 17. De Heer, je God, zal in je midden zijn. Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou. In zijn liefde zal hij zwijgen. In zijn vreugde zal hij over je jubelen.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus je vraagt, het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouw op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place. Quiet rest.
0: Word vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

was de Psalm Project met het stemgeluid van Suzanne van der Velde. De tekst is afkomstig uit Psalm 86. Gebed om hulp. Het gebed zegt: Heer, ik heb u nodig. Hoor mijn gebed. Wees mij genadig. Leer mij uw weg. En geef mij een hart dat op u vertrouwt. Daarvoor hoorde je Lydia Kramer. En zo je wilt Lydia Pronk met Peter van Essen. Er is maar één God. En ja, de boodschap is: er is één God. En door Jezus Christus mogen wij met hem verbonden zijn. We hoorden net de Psalm Project met gebed om hulp. En het is nu ook tijd voor het gebedsmoment. En daarin wil ik bidden voor Gods hulp voor mensen in de volle breedte. Bid je mee? Heer onze God, vanmorgen een gebed om hulp, zoals wij dat net hoorden in dat prachtige lied. Want ieder mens heeft op een bepaald moment hulp nodig. En soms weten wij precies waarvoor we bidden. Maar soms zijn er zoveel zorgen dat we niet eens goed onder woorden kunnen brengen wat er in ons leeft. Heer, u kent ons. U kent de mensen die op dit moment luisteren. U kent hun vreugde, hun verdriet, hun hoop, hun angst. U kent de mensen die zich sterk houden, terwijl het van binnen zo moeilijk is. Wij bidden u voor mensen die ziek zijn. Voor mensen die wachten op een uitslag, een behandeling of een operatie. Geef hen kracht voor vandaag en mensen om hen heen die hen nabij zijn. We bidden voor mensen die rouwen. Voor wie iemand moet missen en merkt hoe stil het soms kan worden. Wees hun nabij, Heer, juist op de momenten waarop woorden tekortschieten. We bidden voor mensen die eenzaam zijn. Mensen die weinig bezoek krijgen, zich ongezien voelen of het gevoel hebben dat niemand werkelijk naar hen luistert. Laat hen merken dat ze niet vergeten zijn. We bidden voor mensen die zich zorgen maken over hun gezin, hun werk, hun toekomst of hun financiën. Geef rust waar onrust is en wijsheid waar mensen niet weten welke weg ze moeten gaan. Heer, we bidden ook voor mensen die zoeken. Mensen die vragen hebben over het leven, over u, over geloof. Wilt u hen op hun weg ontmoeten en hen laten ontdekken dat u een God bent die hoort wanneer mensen tot u roepen? En misschien zijn er ook mensen die nu luisteren en heel eenvoudig kunnen zeggen: Heere God, help mij, want zelf weet ik het even niet meer. Dank u dat we met alles wat ons bezighoudt bij u mogen komen. Voor onszelf, voor elkaar en voor deze wereld. Dat bidden wij u in de naam van Jezus. Amen.

0: begrijpt. Ik zal er altijd zijn.
1: Martijn Buwalda was dat met een lied dat weer prachtig aansloot bij het gebedsmoment. Je hoorde Je draagt het niet alleen. Hij schreef het lied samen met Henk Pol en het kreeg een plekje op zijn album Lichtjes in de Mist. Trouwens, op dit album zingt hij ook een nummer met Stef Bos. Niet zozeer een duet, maar meer als een soort gesprek over geloven, God zoeken en niet alles kunnen begrijpen. En daarvoor hoorde je nog Casting Crowns met Here's My Heart, Lord. Ja, hiermee eindigt weer ons samen zijn hier op het Kerkplein. We gaan op naar het nieuws van 10 uur. Daarna is er de kerkdienst en wij eindigen met muziek van Stu Garrett en Josh Baldwin en History Maker. Ik wens je in alle opzichten een prachtige zondag toe en wat mij betreft graag tot volgende week.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Gisteravond is een man overleden in Rotterdam-Zuid nadat hij door de politie was aangehouden en niet goed werd. Hij zou een fatbike hebben gestolen. Op beelden op X is te zien dat de politie moeite had hem in bedwang te houden, omdat de man zich flink verzette. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. De eerste 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland en er worden er vandaag nog zeker 5 verwacht. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. De mensen die terug kunnen hebben de keuze of ze dat per bus, ambulance, taxi of vliegtuig willen doen. Er liggen nog altijd 11 mensen in het ziekenhuis. Er is een grote reddingsactie met boten en helikopters bezig op de Javazee. Er is een Indonesisch passagiersschip in de problemen geraakt door slecht weer. Er waren zeker 240 mensen aan boord en er zijn er nu ruim 100 gered. Er zou 1 dode zijn. Het schip was onderweg van Surabaya naar Borneo. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend grijs en vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag klaart het op met vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud.
1: Welkom in de kerkdienst met Thijs Noorland.
0: Het christelijke radiostation.
4: Een hele goede zondagmorgen. Wat fijn dat je bent afgestemd op Groot Nieuws Radio. Het komende uur gaan we met elkaar een kerkdienst beleven. En dat gaat iets anders dan wanneer je in een fysieke kerk gaat zitten. Via de radio krijgen we zeker ook een aantal vertrouwde elementen te horen, zoals uitleg van de Bijbel. We zullen het Bijbelgedeelte uit Genesis 16 lezen, vers 1 tot en met 16. En we krijgen daar dus ook gewoon uitleg van, dit keer van Dorina Nauta. Ook zullen de prachtige liederen te horen zijn. Liederen waarin we horen hoe groot God is. Dat Hij in ons leven aanwezig wil zijn. En we gaan met elkaar bidden. Al deze elementen komen voorbij. Maar omdat we in deze dienst vooral ook de Heere God willen ontmoeten, beginnen we met een moment van stilte. Een moment van inkeer waarin we de dingen van de afgelopen week ook bij hem neer mogen leggen. En Dorina gaat ons daarin voor.
5: Ja, als we zo aan het begin van de dag, aan het begin van een dienst staan, dan maken we ons stil en dan kijken we naar binnen, kijken we naar wat God tegen ons wil zeggen vandaag. En daar verlangen we naar, daar kijken we naar uit. En we bidden ook dat God tegen ons wil spreken vanochtend. In Jezus' naam.

0: Je hoorde Vreugde, Vreugde, Laudate met Wouter Vink. Daarvoor Charlotte Jordaan, Niemand is als u. En Eline en Michel met Geef me Jezus. We openen de Bijbel bij het eerste Bijbelboek Genesis. En we lezen van hoofdstuk 16, vers 1 tot en met 16.
1: Abrams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. Nu had zij een Egyptische slavin, Hagar. Luister, zei Sarai tegen Abram. De Heer houdt mijn moederschoot gesloten. Je moest maar met mijn slavin gaan slapen. Misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen. Abraham stemde met haar voorstel in en Sarai gaf hem haar Egyptische slavin. Hagar tot vrouw en Abraham woonde toen 10 jaar in Canaan. Hij sliep met Hagar en zij werd zwanger. Toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk respect voor haar meesteres. Sarai zei tegen Abraham: voor het onrecht dat mij wordt aangedaan ben jij verantwoordelijk. Ik heb je mijn slavin ter beschikking gesteld en nu weet ze dat ze zwanger is, nu toont ze geen enkel respect meer voor mij. Laat de Heer maar beoordelen wie er in zijn recht staat, ik of jij. Abraham antwoordde: het is jouw slavin, doe met haar wat je goed dunkt. Toen maakte Sarai haar het leven zo zwaar dat Hagar vluchtte. Een engel van de Heer trof haar in de woestijn aan bij een waterbron. De bron die aan de weg naar Seir ligt. Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan? En waar ga je heen? Vroeg hij. Ik ben gevlucht voor Sarai, mijn meesteres, antwoordde Hagar. Ga naar je meesteres terug, zei de engel van de Heer, en wees haar weer gehoorzaam. En hij vervolgde: ik zal je heel veel nakomelingen geven, zoveel dat ze niet te tellen zullen zijn. Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen. Die moet je Ismaël noemen, want de Heer heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren had.

Een wilde ezel van een mens zal hij zijn. Hij schopt iedereen. Iedereen schopt hem. Met al zijn verwanten zal hij in onmin leven. Toen riep zij de Heer, die tot haar had gesproken, zo aan. U bent een God van het zien. Want, zei ze, heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien? Daaraan dankt de bron die daar is, zijn naam Lachai Roy. Hij ligt tussen Kades en Beret. Hagar bracht een zoon ter wereld. En Abraham noemde de zoon die zij hem gebaard had Ismaël. Abraham was 86 jaar toen Hagar hem Ismaël baarde.

0: Luisteren zojuist Genesis 16, het verhaal van Hagar. En we gaan luisteren naar de preek waar de vraag centraal staat die de engel aan Hagar stelde. Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe?
1: Groepen mensen. Ze worden er regelmatig bijgesleurd in politieke en publieke debatten. Omschreven aan de hand van hun meest zichtbare kenmerk. Uitgeprocedeerde asielzoekers, thuislozen of gewoon mensen die in hun auto slapen, zorgmeiders of vluchtelingen. Het is een rijkdom aan verhalen die zomaar aan ons voorbij kan gaan. Hoe wordt er eigenlijk gesproken over mensen? Hoe kijken we naar de mensen om ons heen? Onlangs hoorde ik Michelle van Tongerlo spreken. Misschien ken je haar, ze is straatarts in de Pauluskerk in Rotterdam. En ze schreef onlangs het boek Komt een land bij de dokter. Ze hielp me aan namen, aan mensen, aan verhalen en groepen die ik net benoemde. Waar ze vandaan komen, hoe vaak ze zich afgewezen hebben gevoeld en hoeveel extra stappen er nodig zijn om hun vertrouwen weer terug te winnen. Het is een stevig en confronterend verhaal wat ze houdt over ons goed georganiseerde land en waar het tekort schiet. Een dokter in dienst van een kerk, mooi. Ongelovig is ze, maar met medische kennis. En ze vertelde hoe de gesprekken met de dominee haar op een andere manier hebben laten kijken naar de mensen. Een vrouw met een roeping. De Pauluskerk, waar ze als arts aan is verbonden, zet zich al jaren in voor vluchtelingen, voor dak- en thuislozen. Een plek waar mensen welkom zijn met hun verhaal. En ze krijgen daar dan medische hulp, ook als je niet verzekerd bent of geen verblijfspapieren hebt. Als jou veel te lang doorloopt met kiespijn, omdat je de tandarts simpelweg niet kan betalen. Als je chronische stress hebt en letterlijk ziek wordt. Als je na een scheiding van de ene bank bij vrienden naar de andere hopt. Of als je nergens terecht kunt, dan ben je meer dan welkom in de Pauluskerk. Het zijn verhalen die helpen om te luisteren naar het verhaal achter de persoon. Niet langer is het een dakloze waar je allerlei ideeën bij kunt hebben, maar iemand met een naam, met een verhaal. En het inspireert me telkens weer als ik hoor hoe mensen als Michelle daarin een verschil maken. Maar het slaat me soms ook een beetje lam. Ik ben geen straatarts. Ik heb mijn gewone dagelijkse verplichtingen voor werk en gezin. En vergeleken met haar leven valt het mijne in het niet. Hoe kijk ik naar mezelf? En wat heb ik te doen in het leven? Vandaag staan we stil bij het verhaal van Hagar. En er komen nogal wat grote maatschappelijke thema's voor in dit verhaal. Slavernij, vluchtelingen, seks zonder toestemming, alternatieve familievormen, draagmoederschap. En misschien resoneert er wel iets van het verhaal van Hagar met jouw eigen verhaal. Die ervaring van kwetsbaar zijn. Van weg willen vluchten, je een speelbal voelen van iemand anders zijn plannen. Of de ervaring van overschrijdend gedrag. Hagar, een wonderlijk verhaal. En net als wij allemaal mensen zijn met een niet zo perfect verhaal, is dat bij Hagar ook zeker zo. Maar ook een verhaal van iemand met een roeping. Iemand die een rol te vervullen heeft in een groter verhaal. Met onze gebrokenheid. Met de littekens die we met ons meedragen, die we dus niet hoeven weg te poetsen. Het doet me denken aan Cloud, 22 jaar. Misschien ken je hem wel, als ik zo meteen het verhaal vertel. Gevlucht vanuit Congo, toen hij 9 jaar was, samen met zijn moeder, zijn broers en zijn zussen. Hij woonde 1,5 jaar in een AZC. Iemand met een verhaal dus. Iemand die ergens vandaan kwam. En inmiddels is hij een bekende zanger. Bij de beste zanger zong hij dat mooie liedje van Martijn Buwalda, Littekens. En nooit eerder had ik het liedje zo gehoord. Ik ben een schilderij met een scheur erin. Ik ben een auto met een kras. Ik ben de kraan die maar blijft lekken. Ik ben niet meer wie ik was. Zie je de schoonheid in de schade? Zie je de rijkdom in gebrek? Lijm je de barsten met genade of hou jij jezelf weer voor de gek? Het verhaal van Hagar begint bij Abraham en Sarai. Of eigenlijk al in Egypte. Daar komt Hagar vandaan. Ze is een vreemdeling. Dat is ook wat haar naam betekent, vluchteling. En later maakt ze haar naam ook waar. Maar hier aan het begin van het verhaal is het nog niet zo ver. God had Abraham en Sarai beloofd dat ze ouders zouden worden. Ze zouden kinderen krijgen, maar het wachten duurde al zo lang. En zoals zo vaak als het naar ons eigen idee te lang duurt, bedenken we dan maar zelf een plan. En dat doen Abraham en Sarai ook. Het doet me denken aan dat gevoel wat je kunt hebben dat je ergens voor geboren bent. Een hoger plan, een roeping hebben. Iets waar je van droomt, waar je voor wilt gaan. Hemelse plannen over je leven. En dan blijkt dat het zo anders loopt. Goddelijke plannen zijn in de praktijk maar wat menselijk gepruts. en het gaat een paar keer mis. Je had het volste vertrouwen dat die baan er goed bij zou passen, of je had een partner willen vinden met wie je samen handen en voeten kon geven aan die roeping. Of je gezondheid maakt dat je niet kunt waarmaken waar je dacht dat je voor geroepen was. Het leven loopt anders. En dat vraagt dan om opnieuw te onderzoeken, om te worstelen met God, met jezelf, met het leven, naar de rol die je mag vervullen. In mijn hoofd resoneren dan zo van die bekende woorden: mijn plan met jullie staat vast. Maar hoe vast staat dat plan eigenlijk? En wie bedenkt het dan? Is het dan niet tijd om naar een plan B te gaan? Abraham en Sarai gaan voor een plan B. Ze helpen God een handje, tenminste, dat denken ze. Om dan zijn belofte toch maar na te kunnen komen. En Sarai komt met een voorstel: je moet maar met mijn slavin gaan slapen. Misschien komen er dan nog nakomelingen. Abraham stemt in. Het klinkt voor ons misschien wel absurd, maar, en dat is maar goed ook trouwens, in die tijd was het een gebruikelijke optie. Als de vrouw geen kinderen kon krijgen, dat een slavin dan dienst zou doen als draagmoeder. En zo wordt Hagar de speelbal van hun plannen. Er is haar niks gevraagd. En ze verandert van mens in een object, van vrouw in baarmoeder. De man van haar meesteres gaat met haar naar bed. En al snel merkt ze dat er in haar lichaam iets veranderd is. Er groeit een kindje. Ze is zwanger. En dat zet alles op zijn kop. Zij krijgt met Abraham een kind samen. En alle respect voor Sarai verdwijnt als sneeuw voor de zon. En je zult begrijpen, dat levert onderlinge strijd op. Een klassiek bitchfight. Rivaliteit tussen twee vrouwen. En dat is de schuld van Abraham. Voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, ben jij verantwoordelijk, zegt Sarai. Het is een soort echterlijke ruzie die we meelezen. Zij bedacht een plan en nu wijst ze Abraham als boosdoener aan. Abraham legt de verantwoordelijkheid weer terug bij zijn vrouw. Doe jij maar wat jij denkt dat goed is. En dan maakt Sarai het leven van Hagar zo zuur dat ze niet anders kan dan wegvluchten. Het leven wordt haar letterlijk onmogelijk gemaakt. Gepest door haar eigen meesteres. Ik weet niet hoe dat er concreet heeft uitgezien, maar ik heb wel beeld bij pestgedrag bij kinderen. Zo lelijk tegen iemand doen dat iemand niet anders meer wil dan wegvluchten uit een situatie. Ze gaat er vandoor, uit deze situatie, de leegte in, de woestijn in, daarbij die waterbron. En daar zit ze wat voor zich uit te staren, te huilen om wat er gebeurt. Ze denkt aan wat haar is overkomen. Misschien beleeft ze wel die ene nacht opnieuw. En denkt ze aan het kindje in haar buik. En ineens schrikt ze dan op. Ze hoort haar naam, Hagar, uit het niets. Dat heeft ze al zo lang niet gehoord. Hagar, slavin van Sarai. Ze wordt als slaaf bij haar naam genoemd. Vluchteling. En dan haar rol die ze probeert te ontvluchten. Slavin van Sarai. Die vrouw met wie ze niets meer te maken wil hebben. En dan volgen daar die twee vragen. Waar kom je vandaan? En waar ga je naartoe? Wat een mooie vragen die ons uitnodigen. Om te luisteren naar iemand. Die uitnodigen om te vertellen. Vragen die ruimte geven aan een levensverhaal. En aan een roeping. Aan een reis die je maakt en die je vormt. Misschien is wel het beste medicijn tegen polarisatie en oordeel gewoon een vraag stellen. De vraag waar kom je vandaan roept op om met genade te luisteren naar het verhaal van die anderen. Wie ben jij? Waar kom je eigenlijk vandaan? Wat heeft je tot hier gebracht? En de diepte en de rijkdom van iemands verhaal maakt ook genadig. Zo gemakkelijk vinden we iets van iets of iemand, hebben we ons idee of oordeel al klaar en vergeten we te luisteren naar iemands verhaal. Mensenlevens gaan vaak genoeg niet over rozen. We hebben allemaal een weg afgelegd met hobbels erin. En dat vormt ons. Zo wist ik een paar jaar geleden niet te zeggen bij een preek te veel lijden van dichtbij. Zo wist ik een tijdje niet wat ik moest zeggen. Te veel teleurgesteld geraakt, te veel vragen en maar weinig antwoorden. Een hobbelige weg waar je dan vandaan kunt komen. Er is hier een soort gesprek op een soort dieper zielsniveau. Ik weet niet of je het met mij meevoelt. Om te proberen om die ander echt te begrijpen. Om te luisteren met een liefdevol hart. Zodat iemand zich gezien en gehoord voelt. Zoals Hagar zich gezien en gehoord weet door God. God zoekt haar op. Hij ziet haar in heel haar wezen. Tot het diepst van haar ziel. Die verstoten slavin wordt door hem gevonden. Zoals God zo vaak dat doet. Die kwetsbaren opzoeken. Omdat hij die ervaring kent. van er niet bij horen, van niet begrepen worden, van verstoten zijn. Van een missie die als een last op je schouders kan liggen. U bent een God die mensen ziet. Ik heb gezien dat u mij ziet, zegt Hagar. En Hagar voelt zich midden in de wanhoop, midden in de woestijn, gezien door God. Vluchten hoeft niet meer. Hij kent haar vrouw. Hij weet waar ze vandaan komt. En hij weet ook waar ze uit zal komen. En dan is daar die andere vraag. Waar ga je naartoe? Niet voor niets ben je hier. Ja, je verleden heeft je gevormd en er ligt ook een weg nog voor je. Een roeping. Noem het een goddelijk plan met allerlei menselijke aspecten. Kijk maar naar Hagar. De rol die ze te vervullen heeft is niet niks. Ga terug, zegt de engel. En gehoorzaam je meesteres. En dan doet de engel een soortgelijke belofte als God deed aan Abraham. Ik zal je veel nakomelingen geven. Noem hem maar Ismaël, want de Heer weet hoe zwaar je het hebt gehad. Haar verhaal is niet veranderd. En toch maakte het een wereld van verschil, deze ontmoeting. Als ze weer teruggaat naar waar ze vandaan kwam. Ze kwam even op verhaal. Ze hervond haar roeping. Ze gaf een nieuwe betekenis aan mooie en moeilijke momenten in haar leven. Je gezien weten, dat is een soort op verhaal komen. Je gezien weten in het proces waar je de afgelopen tijd doorheen bent gegaan. Want hij weet hoe zwaar je het hebt gehad. Hij weet hoe je geworsteld hebt. Hij ziet je en hij heeft een belofte voor je. Ik heb iets voor je klaar liggen. Ik ben nog niet klaar met jou. Ik heb nog steeds een plan met je leven, ook al is het vol gebrokenheid. En zo zijn wij allemaal mensen met verhalen. En bevindt ons leven zich in een uitspannen tussen van waar en waarheen. Oordeel niet te makkelijk over een ander, maar luister met liefde en genade. Want het zijn die gebroken verhalen waardoor Gods licht kan schijnen. En daarvoor hoeven we gelukkig niet perfect te zijn. En ook geen perfect levensverhaal te hebben. Het is Leonard Cohen die zingt There is a crack in everything and that's how the lights get in. Even terug naar het verhaal waar ik mee begon. Michelle van Tongerlo, die straatarts in Rotterdam. Zomaar kun je denken dat je niet zo'n grote wereldverbeteraar bent als zij. In de spanne tussen waarheen en waartoe kunnen we iets doen. We kunnen luisteren, we kunnen vragen stellen. Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? En als je dan even niet weet waar te beginnen, dan zijn dat misschien wel mooie vragen om te stellen. Met een hartsgesteldheid om iemand echt te zien en echt te begrijpen. Om even naast iemand te zijn. Zoals God jou en mij ziet. Zoals hij Hagar zag. Wist dat ze het zwaar had. En wetende dat je met jouw levensverhaal deel bent van een groter verhaal. Gods verhaal met deze wereld. Amen.

0: Kingabaan, begeleid door de Opwekking Band, Ik val niet uit zijn hand. Ja, Dorina, dankjewel voor deze preek. Er waren veel zinnen die me aanspraken. Onder andere over ons klein menselijk gepruts. Laten we daar even mee beginnen. Is het soms zo dat wij Gods plan voor onszelf in het hele grote zoeken, terwijl het ook juist in die kleine gebaren te vinden is?
1: Ja, absoluut. Ja, dat zeg je heel mooi. Dat is het inderdaad. Ik denk dat we soms ook een te verheven beeld hebben over wat onze roeping is. En daarmee verliezen wat er gebeurt in het gewone, in het kleine. Ja. En misschien wel zo druk met wat we denken hemelse plannen zijn, dat we vergeten dat de mensen om zijn. Het doet me denken aan het verhaal van de Samaritaanse Samaritaan. Weet je wel? Dat we vergeten te helpen wie er om ons heen is, omdat we zo druk zijn met een ander plannetje. Dat kan zomaar gebeuren, ja.
0: Ja, dat we die priester op weg zijn naar een grote spreekbeurt. Ja. En vergeten van, diegene heel dichtbij, die heeft ons eigenlijk nodig. Ja. Mooi. Ja.
1: En dat mag best in het. Dan mogen we best weer een beetje afpellen tot het kleine. Ja.
0: Ja. Nou, dat is een mooie uitdaging om allemaal om je heen te kijken van wat zijn nou die kleine dingen of die mensen die oprechte vragen nodig hebben. Want dat vond ik ook alweer een interessante. Die vragen, die Engels stelt, daar wist hij het antwoord op. Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Maar toch voel je de oprechte interesse in Hagar daarin. Is dat ook iets waarvan je denkt, maar die aandacht, dat zijn we eigenlijk een beetje aan het verleren. Want wij vullen zo snel dingen voor elkaar in ook.
1: Ja. Ja, dat denk ik. Dat we te gemakkelijk een plaatje vormen bij wat we denken dat die ander is. Maar vergeten te vragen daarnaar. Een beeld hebben bij een bepaalde groep mensen soms ook. Hè. Daarom had ik het over categorieën mensen. Dus, ik weet wel, die valt in een bepaalde categorie. En daarmee komen er allemaal vooroordelen bij kijken. Terwijl iemand is veel meer dan dat ene kenmerk. En iemand heeft veel meer te vertellen. En ik weet niet of jij die ervaring wel eens hebt, maar soms heb je ook, had ik dat geweten? Maar we vergeten soms te vragen.
0: Ja. Hoe heb je dat geleerd? Hoe zorg je ervoor dat je dat niet van tevoren al die vooroordelen iemand loslaat, maar dat je dat toch echt onderzoekt?
1: Ja, hoe leer je dit? Dat is een mooie vraag. Ik denk dit leer je met vallen en opstaan. Dat sowieso. Ik heb ook wel vaak gezien dat het die andere kant is. Hè? Dat mensen het zo gemakkelijk invullen. En dat dat of mezelf of iemand om mij heen pijn heeft gedaan. En als je je daar steeds meer van bewust bent, dan realiseer je ook, ik heb het ook nodig om die ander eerst te vragen voordat ik er mijn ideeën bij vorm.
0: Ja.
1: En helemaal als je in een cultuur of een context opgroeit waar gemakkelijk allerlei dingen gevonden worden. Dus er zijn denk ik wel kerkelijke contexten waar dat gemakkelijker vooraan is. Van we moeten iets ergens van vinden. We hoeven helemaal nergens iets van te vinden. Luister maar gewoon eens.
0: Ja. Ja. En soms kom je er ook pas achter als het andersom is. Hè? Dat jij de uitzondering bent.
1: Klopt.
0: In een situatie dat je denkt, maar hoe zij naar mij kijken. Nu gaat het opeens wringen.
1: Dan voel je me ineens. Hè? Dan ben je zelf ineens een groep in de marge of een stem in de marge. En dan denk je ineens, ik voel me niet gehoord of gezien.
0: Ja. Ja. Nou, mooi om deze vragen mee te nemen. Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Zou je met ons willen bidden?
1: Ja. Ik heb het gebed om vrede van Franciscus van Assisi meegenomen. Vond ik passend voor dit verhaal. Heer, maak mij een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen daar waar haat is. En verzoening waar tweedracht heerst. Geloof waar twijfel is. Hoop waar wanhoop is. Licht waar duisternis is. Vreugde waar droefheid is. Almachtig God, geef dat ik meer zoek te troosten dan om zelf getroost te worden. Geef dat ik meer zoek om begrip te tonen dan om zelf begrepen te worden. Om liefde te schenken dan om zelf liefde te ontvangen. Want als we geven, ontvangen we. Als we vergeving schenken, ontvangen we vergeving. Als we sterven, worden we geboren tot eeuwig leven. Amen.

Je hoorde Dien met Heel Mijn Hart Zingt. En ik hoop dat het voor jou ook mogelijk was om dit mee te zingen met heel je hart of een stuk van je hart. En dat je op die manier aan God hebt kunnen laten weten wat Hij voor je betekent. Maar misschien heb je ook wel het gevoel dat de dingen tussen jou en God instaan. Dan is het goed om te weten dat Hij daar heel anders naar kijkt. Hij heeft de Heer Jezus gestuurd om naast ons te lopen. Om ons te laten zien hoe we met Hem mogen leven. En ook om genade te geven voor de momenten dat we daar niet in lukken. En we mogen dat onder zijn zegen doen. Dat leven met hem, dat leven in deze wereld, dat leven in onze gebrokenheid. Wees zo gezegend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, om zelf ook weer tot zegen te zijn. Oh.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De man die gisteravond in Rotterdam werd aangehouden en overleed, komt uit Rotterdam en was 51 jaar. Hij werd gepakt omdat hij een fatbike zou hebben gestolen en geen legitimatie kon laten zien. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren. Omdat de man overleed waar de politie bij was, gaat de Rijksrecherche de zaak onderzoeken. In Veenendaal is de assistenttrainer van amateurvoetbalclub GVVV ontslagen vanwege mishandeling. Tijdens de rust van de wedstrijd tegen IJsselmeervogels zou hij klappen hebben uitgedeeld aan een speler van de tegenstander. Die verloor door het geweld 7 tanden. IJsselmeervogels heeft aangifte gedaan. In een plaatsje in het zuiden van België is een man verongelukt die op weg was naar zijn eigen bruiloft. Volgens diverse Belgische media verloor zijn getuige, die de auto reed, de macht over het stuur. De getuige overleefde het ongeluk, maar raakte wel gewond en moest naar het ziekenhuis. Dan het weer van Weer Online. Het is grijs en vooral in het midden en zuiden valt af en toe regen. Vanmiddag klaart het op, met vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen, want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: verrassend zijn, maar klopt dit pedagogisch en theologisch?
1: Ik kan niet zeggen dat vanuit de Bijbel gezegd wordt thuisonderwijs is goed.
0: Toch is het verhaal breder dan dat.
2: Wil je mijn kinderen thuis leren dat ze wie ze zijn in God, en op school krijgen ze dat niet te horen? Wat je gelooft zou dan een soort privé-aangelegenheid zijn.
3: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er gaan veel beelden rond van de arrestatie vannacht van een verdachte in Rotterdam die daarbij om het leven kwam. De politie heeft nu opgeroepen om die filmpjes alleen te delen met de politie zelf. Op de beelden is te zien dat de man tegen de grond wordt gedrukt. Ook roept hij om hulp. Wat er allemaal aan vooraf ging is niet duidelijk. Bij Bijlen in Drenthe is een kind omgekomen bij een auto-ongeluk. In de auto zaten nog vier anderen. Ze zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om twee volwassenen en twee kinderen. Er is nog veel onduidelijk over het ongeluk, maar wel dat de auto uit de bocht vloog en tegen een boom aanknalde. Na meerdere aanrandingen en mishandelingen in een park in Delft roept burgemeester Pechtold mensen op om samen te fietsen. Dat schrijft Omroep West. Afgelopen tijd werden vrouwen daar van hun fiets getrokken. Twee werden er aangerand en eentje mishandeld. Politie is nog op zoek naar de dader of daders. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaad en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud.
1: Is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een heftig verkeersongeluk in Bijlen in Drenthe. Op een afrit van de A28 is een auto tegen een boom gebotst en daarbij is een kind omgekomen. Twee andere kinderen en twee volwassenen die in de auto zaten zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe oud de slachtoffers zijn is niet bekend. In Zwitserland is een kerkdienst gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk met een toeristenbus vol Nederlanders afgelopen week. Daarbij kwamen in een Zwitsers bergdorp 5 mensen om het leven. Tientallen passagiers raakten gewond en 11 van hen liggen nog in het ziekenhuis. In Turkije zijn invallen gedaan bij woningen en cafés van LHBTI'ers. Volgens de justitieminister om kinderen, de maatschappelijke orde en het gezin te beschermen. Een LHBTI-organisatie zegt dat er tientallen mensen zijn aangehouden en websites en social media accounts offline zijn gehaald. In Turkije zijn homorelaties trouwens niet verboden. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: ANWB.
3: Er staat een kleine 100 kilometer file. De meeste files zijn niet al te lang. Er zijn een paar uitzonderingen. Zo is het wat drukker op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Vinkeveen en Amsterdam Zuidoost. De vertraging is er 10 minuten. Op de A12 voor een Duitse grens. Bij de Duitse grens een kwartier vertraging. De andere kant op vanuit Duitsland naar Arnhem. Vanaf de Duitse grens tot knooppunt Oudijk. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Daar is ook een rijstrook dicht. En wegwerkzaamheden veroorzaken file op de A58 Vlissingenberg op Zoom bij knooppunt Markiezaat. Daar een kleine 10 minuten op onthoud.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus je vraagt, het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouw op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Opnieuw heeft Extinction Rebellion de oprit naar de A12 in Den Haag geblokkeerd. De demonstratie bij de Utrechtse baan was niet aangekondigd. De actievoerders roepen op om de klimaatmars van gisteren in Amsterdam niet te negeren. Ook dat was een protest tegen de subsidies voor fossiele brandstoffen van het kabinet. Gisteravond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een schietincident op een festival in Amsterdam. En vanochtend is daarvoor iemand aangehouden. Het is een man van 19 uit Zwijndrecht. Verwondingen van de twee lijken mee te vallen. Het zou gaan om een schampschot. Het festival was vlakbij de ringweg A10. Het aantal doden van het ongeluk dit weekend met een veerboot bij Indonesië loopt op. Zeker 6 mensen zijn overleden, maar het aantal slachtoffers kan nog veel verder stijgen. Er worden namelijk nog 120 opvarenden vermist. De veerboot was van Java onderweg naar het eiland Borneo toen hij in ruwe zee omsloeg. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden, morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat bij Amsterdam Zuidoost 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft. Er is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Venray is de vertraging een kwartier door een spoedreparatie.
4: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: passend zijn, maar klopt dit pedagogisch en theologisch?
1: Ik kan niet zeggen dat vanuit de Bijbel gezegd wordt thuisonderwijs is goed.
0: Toch is het verhaal breder dan dat.
2: Toen je mijn kinderen thuis leert dat ze wie ze zijn in God, en op school krijgen ze dat niet te horen. Wat je gelooft zou dan een soort privé-aangelegenheid zijn.
3: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. In Den Haag maakt de politie een einde aan de blokkade van de A12. Tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren de Utrechtse baan opgelopen. Ze eisen dat het kabinet stopt met het helpen van bedrijven die veel schadelijke stoffen uitstoten. Na een uur greep de politie in en die heeft de actievoerders in een bus gezet. Bewoners in Den Haag zijn zelf een meldpunt gestart tegen straatracers, intimidatie en agressie. Ze vinden dat de politie en gemeente te weinig doen tegen de nachtelijke overlast in hun wijk. Dat schrijft Omroep West. De gemeente belooft wel maatregelen, zoals een flitspaal en drempels, maar volgens de buurt verandert er te weinig. Een 19-jarige man uit Zwijndrecht is vanmorgen aangehouden voor een schietpartij op een Amsterdams festival gisteravond. Op het feest werden schoten gehoord. 2 bezoekers, een man en een vrouw, melden zich met een schampschot. Ondanks het schietincident gaat de tweede dag van het festival vandaag gewoon door. En dan nu het weer van Weer Online. Het kan nog een beetje regenen, maar geleidelijk trekt de regen weg en breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht in het zuiden af en toe nog regen. In de rest van het land droog en kans op nevel en mist. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staan voornamelijk files door wegwerkzaamheden. En er lag wat water op het wegdek op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Wessem. Vanaf Roosteren is de vertraging daardoor een kwartier. Verder file aan de grens door grenscontrole op de A12. Onder andere Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens een kwartier oponthoud. En op de A76 Geleen-Duitse grens. Voor de grens ook 20 minuten vertraging.
1: Is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: U moet uw wekker nog instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippen. In Den Haag zijn tientallen snelwegblokkeerders afgevoerd. En de A12 is weer helemaal open. Vanmiddag liepen klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion de Utrechtse baan op, zoals ze wel vaker hebben gedaan. Na een uur vond de politie het welletjes. Op beelden is te zien hoe de laatste demonstrant in een rolstoel een bus in wordt getild. Bij een politiecontrole in de buurt van Den Haag dit weekend is een wel heel snelle fatbike in beslag genomen. Die ging 80 km per uur. Veel harder dan de toegestaande 25. 2 weken geleden reed in Rotterdam een fatbike rond die zelfs meer dan 100 km per uur kon. In Letland is de minister van Welzijn ontslagen omdat hij zwaar dronken achter het stuur zat. Hij werd betrapt met zeker 6 keer zoveel alcohol in zijn bloed dan mag. Dat komt neer op minimaal 10 glazen. Andere ministers noemen hem een gevaar voor de samenleving. Hij is niet alleen ontslagen, maar ook uit zijn partij gezet. En dan nu het weer van Weer Online. De regen trekt weg en vanuit het westen breekt de zon door, met een graad of 20. Vanavond en vannacht komt het alleen in het zuiden soms tot regen en er is kans op nevel en mist. Morgen wisselvallig bij 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Op de A9 Alkmaar Amstelveen staat tussen knooppunt Velzen en de afrit Haarlem-Zuid 4 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En ook een kwartier extra reistijd op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf knooppunt de Oud-Dijk.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio-app
0: in de App Store of Google Play.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Inwoners van een dorp in Zwitserland hebben stilgestaan bij het grote ongeluk van de afgelopen week met een Nederlandse bus. In een kerk zijn de 5 overleden slachtoffers herdacht. Bij het ongeluk raakten tientallen passagiers gewond. 11 van hen liggen nog in het ziekenhuis, maar de meeste zijn niet in levensgevaar. De partijleider van Pro, Jesse Klaver, wil best met het minderheidskabinet praten over de begroting, maar wel onder zijn voorwaarden. Zo vindt Klaver dat de allerrijksten meer belasting moeten betalen. Hij loopt daarmee vooruit op de algemene beschouwingen van komende week. Dat is een groot debat over de kabinetsplannen. Max Verstappen is als tweede over de finish gekomen in de Grand Prix van Spanje. Hij startte op het nieuwe circuit, de Madring, vanaf de 3e positie en wist dus 1 plek te winnen. De Mercedes-rijder Kimi Antonelli ging er met de winst vandoor. En met Lando Norris op de 3e plek was het podium compleet. En dan nu het weer van Weer Online. De zon begint door te breken, nu de regen naar het oosten wegtrekt. Het is 20 graden met hier en daar een bui. Vanavond en vannacht alleen in het zuiden soms regen. Verder droog en kans op nevel en mist. Morgen opnieuw wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Er staat nog file op de A2 Belgische grens Eindhoven bij knooppunt Kruisdonk. De vertraging is 5 minuten, staat een auto met pech, daardoor is de hoofdrijbaan dicht. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkeveen en Oudekerk aan de Amstel iets meer dan 5 minuten oponthoud. En op de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens is de vertraging een kwartier.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus eigenlijk het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent, ik heb vertrouwen op hem.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place. Quiet rest.
0: Word vriend van Grootnieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Bij een Russische aanval met drones in Oekraïne is een passagierstrein geraakt, vlakbij de grens met Polen. De trein was van Kiev onderweg naar de Poolse hoofdstad Warschau. Er zouden geen gewonden zijn. De droneaanval had ook gevolg voor een andere trein met daarin Europese diplomaten. Die werd vanwege de veiligheid ontruimd. Er zijn opnieuw beelden gedeeld van een vermiste vrouw van 53 in Tilburg. Ze verdween vrijdagochtend en is nog steeds niet gevonden. De politie maakt zich vanwege haar gezondheid veel zorgen. Op de nieuwe beelden is te zien wat de vrouw aan had toen ze voor het laatst werd gezien en welke fiets bij zich had. Er valt met oppositiepartij Pro best te praten over het veranderen van de WIA. Dat is de uitkering voor mensen die helemaal of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Maar er mag niet op bezuinigd worden, vindt partijleider Jesse Klaver. Het minderheidskabinet heeft steun van andere partijen nodig om de begroting er doorheen te krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal valt nog een bui en het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht in het zuiden soms nog wat regen. Verder is het droog en is er kans op nevel en mist. Morgen soms zon, maar ook een bui bij 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: toepassend zijn, maar klopt dit pedagogisch en theologisch?
1: Ik kan niet zeggen dat vanuit de Bijbel gezegd wordt thuisonderwijs is goed.
0: Toch is het verhaal breder dan dat.
2: Wanneer je mijn kinderen thuis leert dat ze wie ze zijn in God, en op school krijgen ze dat niet te horen. Wat je gelooft zou dan een soort privé-aangelegenheid zijn.
3: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze, via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alice Heipe. In een woning in het centrum van Eindhoven is een overleden vrouw gevonden. Ze bleek een steekwond te hebben. Volgens Omroep Brabant heeft de politie een bebloede man meegenomen, maar volgens de politie is hij niet aangehouden. En is het ook niet bekend welke relatie hij en de vrouw hadden. De politie doet nog onderzoek en zegt voor alle scenario's open te staan. Er is iemand opgepakt in een onderzoek naar een huurmoordensite. De verdachte is een 45-jarige vrouw, zegt de politie tegen RTL. Ze zou iets te maken hebben met een moordbestelling voor een Rotterdamse ondernemer. RTL meldde eerder al dat de afgelopen jaren zeker 7 moordopdrachten op Nederlanders zijn gedaan via dark web. Op een eiland bij het Kroatische Split heeft een bosbrand al ruim 3000 hectare aan natuur in as gelegd. Het vuur woedt al sinds donderdag en het lukt de brandweer maar niet om het onder controle te krijgen. De brand komt in de buurt van een dorp en woningen. Daarom zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht komt het in het zuiden en zuidwesten soms nog tot regen. Verder is het droog en is er kans op nevel en mist. Morgen af en toe zon, maar ook een bui bij 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens.
0: Elke avond vanaf 7 uur.
1: De mooiste kerk- en koormuziek.
0: Het christelijke radiostation.

0: God is getrouw, zijn plannen falen niet. Een uitvoering van Te Deum Laudamus onder leiding van Wim van Dijk.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede zondagavond. Je luistert naar Grootnieuws Radio. Dit is Teerlijk Loflied, aflevering 862. Vanavond spreek ik met dirigent Arie Kortleven over nieuwe muziek van het jonggemeentkoor Laudate Deum uit Apeldoorn. En op de muziekstandaard ligt het lied Wie maar de goede God laat zorgen. Dat is een keuze van dirigente Ineke Bos. Verder mag je muziek verwachten van het Urker Mannenkoor Halleluja. We horen The Musics als ook het Reformatorisch Jongerenkoor Genanja. Allereerst, welk een vriend is onze Jezus? We horen het Christelijk Mannenkoor Staphorst.

0: Ons blijde klankenkoor van de week is deze week het Noorder Jongerenkoor. Het staat onder leiding van Wilbert Magree en samen met hem zongen zij Psalm 100, Juicht voor God. Het is een bijzonder jaar voor jonggemengd koor Laudate Deum uit Apeldoorn. Vierluik, daar zijn ze mee bezig. Vier verschillende EP's over verschillende onderwerpen. De eerste was Golgotha en verscheen rond Pasen. Vandaag spreek ik over dit vierluik met de dirigent Arie Kortleven. Arie, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Ja, nieuwe werkwijze zou je bijna zeggen. Volgens mij hebben jullie 2 dagen gehad om 4 EP's op te nemen.
1: Wij zijn op vrijdagavond zijn we begonnen. En op zaterdag hebben we de tweede helft opgenomen. Ja, ja, klopt.
0: En dat zijn 20 nummers in totaal?
1: We hebben in totaal 20 nummers opgenomen.
0: Ja. En wie kwam op het idee om het op deze manier te doen? Gewoon van joh, want jullie hebben 4 thema's te pakken genomen. En...
1: Ja, langere tijd bestond natuurlijk al wel de gedachte van... we moeten weer eens een keer wat gaan opnemen. Mm-hmm. We willen ook weer eens een keer wat gaan opnemen. In het verleden zijn de cd's opgenomen. Maar goed, de tijd van de cd's, dat is natuurlijk achterhaald.
0: Ja.
1: Dat is voorbij. Dus binnen het bestuur was er lang de gedachte van... hoe gaan we dat vormgeven? En toen kwam inderdaad het idee van... om op deze manier dingen op te nemen. 4 thema's te nemen. En dat in de loop van het jaar telkens online te zetten.
0: Welke 4 thema's hebben we het over?
1: Dan hebben we het over een blokje psalmen. Een blokje kerstliederen. Een blokje passie-paasliederen. En een blokje algemene liederen.
0: Ja. En dat hebben jullie dan in die aanloop van... wanneer is het opgenomen? Januari volgens mij dit jaar?
1: Eind januari hebben we het opgenomen in Westzaan.
0: Ja. Dan hebben jullie in de periode daarvoor... dus een bonte mix aan liederen ingestudeerd.
1: We hadden natuurlijk in de loop van het jaar daarvoor... ook al een repertoire samengesteld. We hadden met Passie Paas hebben we een concert gehad. Met Kerst hebben we een concert gehad. En tussendoor natuurlijk de algemene en de algemene liederen en de psalmen. Dus we hadden eigenlijk al een behoorlijk repertoire samengesteld in de loop van de tijd.
0: Ja, maar is het dan zo dat je bijvoorbeeld in aanloop naar kerst... ook af en toe een moment op een avond reserveert om te zeggen... jongens, we pakken even een paaslied bij... zodat we die even in de herinnering hebben... voor als er straks een opname komt?
1: Ja, ik weet niet precies meer hoe dat toen gegaan is... maar ik weet wel dat we toen na de kerst in januari... nog eventjes flink aan de bak moesten om inderdaad die paas... Paasliederen, die wat waren weggezakt, om die toch weer eventjes op te frissen.
0: Ja, je zegt eigenlijk ook als ware het een gegeven. De tijd van cd's is voorbij. Dit is echt wel een serieuze opname geweest. Met Marcel van der Ketterij, met Johan Bredewoud, Diana Abspoel, Meerte van Hulst en Laura Kieboom. Dus een serieuze opname. Mis jij de tijd van de cd's of kun je wel wennen aan dit online gegeven?
1: Ik moest er wel even aan wennen. Ook omdat het, toen we daar in Westzaan waren... toen was het langere tijd geleden dat we onze laatste cd hadden opgenomen. En toen we daar met die opname bezig waren in Westzaan eind januari... toen kreeg ik weer even dat gevoel terug van een heel aantal jaren geleden. Inderdaad, voordat je gaat opnemen, even stil zijn. Even weer alle puntjes op de i, uiterst geconcentreerd. En wat natuurlijk nu ook anders is, dat die camera's voortdurend om je heen staan te draaien.
0: Ja.
1: Dus daar moet je wel even aan wennen. Maar ik heb het op zich als 2 hele mooie dagen ervaren.
0: Ja. Überhaupt het cd opnemen. In voorgaande jaren heb je ongetwijfeld jaren gehad dat je soms 5, 6 cd-opnames per jaar had. Vul ik even in. En nu is het beduidend minder. Mis je ze?
1: De opnames?
0: Ja. Het vraagt natuurlijk nog meer concentratie dan vraagt, de rest.
1: Ja. Want natuurlijk zo'n opname, daar ben je echt heel intensief mee bezig. Maar om te zeggen dat ik het mis... Ik vind het heel erg leuk dat we dit met het koor hebben gedaan. En ik denk dat het ook een goede manier is als vervanging voor de cd-opname.
0: Ja. Nou is het een jong gemengd koor. Jullie hebben de keuze nog niet gemaakt om daar een christelijk koor van te maken. Chapeau. Hebben jullie ook nog steeds heel veel jonge aanwas?

0: Hey, ik wilde voor de gelegenheid van vandaag wilde ik een lied erbij pakken dat op het Golgotha-album staat. Dus de EP met Passie en Paasliederen. Wat ik daar leuk aan vond, het is de melodie van Lente Meditation, is dat jullie daarvoor een Nederlandse tekst hebben gekozen. Waar menigeen toch vasthoudt aan de Engelsen, hebben jullie voor iets Nederlands gekozen. Was die er al of hebben jullie die speciaal laten maken?
1: Het was een lied wat al heel lang in ons repertoire zat. Wat we dus nooit eerder hebben opgenomen. En ik merkte ook aan de koorleden dat ze het ook een fantastisch mooi lied vonden. Ook qua tekst. Het gaat heel diep. De kruiswoorden worden bezongen. Maar wat ik al zei, het was een lied wat al langere tijd in het repertoire zat.
0: Ja, dus... Men kende het ook goed op het moment dat het opgenomen moest worden.
1: Ja.
0: Want even over deze opnames gesproken. Je kunt er twee kanten mee op. Enerzijds kun je iets opnemen wat je het jaar daarvoor uitgebreid gestudeerd en uitgevoerd hebt. In sommige gevallen is een opname ook het startpunt van nieuw repertoire. En we gaan dat in de komende tijd gebruiken. Hoe is dat bij jullie? Is dit nou repertoire wat nog heel vaak gebruikt wordt? Of is het meer het moment vastleggen van vorig jaar?
1: Ik denk dat het een beetje dubbel is. Er zijn liederen die we nog steeds gebruiken voor onze concerten. Die we nog blijven zingen. Er zijn ook een aantal liederen waarvan we zeggen, nou, die hebben we nu inmiddels al diverse malen uitgevoerd. Nu ook opgenomen. Het is goed dat we die voorlopig eens even hier aan de kant leggen.
0: Ja, even een hele brute vraag zo die ik aan het begin had kunnen stellen. Hoe is het eigenlijk bij Laudate Deum nu? Je zegt er is wel wat jongen aan was, maar hoe staat het koor ervoor?
1: Er zijn helaas een paar mannen die vanwege verhuizing 2 naar Zeeland gaan bedanken. En daar ben ik wel, dat vind ik gewoon erg jammer. Dus onze taak is om vooral de mannenpartij de komende tijd wat te zien aanwassen.
0: Ik herinner me dat we het eerder over Laudate Deum hebben gehad en dat de mannen toen ook al een beetje een probleem waren.
1: Het is een beetje wisselend. We hebben ook wel een keer een tijd gehad dat ik bij Laudate gewoon een vierstemmige mannenpartij kon schrijven. Dat ging super. De zangers die er staan, dat zijn stuk voor stuk goede zangers. Dus daar ligt het niet aan. Maar voor de verhouding is het soms wel even wat fijner als je net wat meer mannen er hebben staan.
0: Ja. Maar goed, die zijn er nu niet. Maar misschien zitten ze wel te luisteren en kunnen zich via de website even bij jullie melden. Wij gaan luisteren naar deze Nederlandse versie van Lente Meditation. Het heet Het is volbracht. En vol verwachting kijken we uit naar nog meer muziek online beschikbaar van Jong Gemengd Koor Laudate Deum. Het kanaal waar je dat dan kunt vinden is op het online platform van Familystream. Maar ook op GrootNieuws Radio Blijde Klanken komt regelmatig nieuwe muziek van Laudate Deum voorbij. Arie Kortleven, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Blijf verbonden met Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Ook via social media. Zoek op Facebook of Instagram op Blijde Klanken Grootnieuwsradio. En like ons. Dan kleurt ook je tijdlijn met bijzondere programma's en de beste kerk- en koormuziek.
1: Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

Heilig, heilig, heilig. De trumpet tune van Pascal van der Velde en Hugo van der Meij. Pascal speelt trompet, Hugo speelde het orgel. En daarvoor hoorden we op de melodie van Lenten Meditation Het is volbracht. Van de nieuwste EP van Laudate Deum uit Apeldoorn. Vorige week kreeg ik een berichtje van Bastiaan, een van onze luisteraars, met de vraag: heb je het gezien? Het Urker Mannenkoor Halleluja krijgt een nieuwe dirigent. Misschien is dat goed om dat even te melden in het Heerlijk Loflied. Nou, Bastiaan, ik waardeer het enorm dat je met ons meedenkt. En natuurlijk hopen we in de komende periode ook met Bert Mol even terug te blikken op al zijn jaren bij Halleluja. Maar zeker ook een gesprek te hebben met de nieuwe dirigent vanaf begin volgend jaar, Jaap Kramer. Gefeliciteerd Jaap ook met deze aanstelling. En gefeliciteerd aan alle dirigenten die van plek gewisseld zijn. Want het was ook weer druk afgelopen zomer met koorverhuizingen. En er staan dus nog een aantal te gebeuren. Maar dat is van later zorg. We gaan nu luisteren naar de Ambrosiaanse lofzang. Oftewel, Heer God, u loven wij.

Het Reformatorisch Jongerenkoor Genanja hoorden we met het lied Lof aan de Heer. We gaan naar Ridderkerk voor het Ridderkerks Mannenkoor. En samen met tenor Jacob van Houselt zingen zij het lied De Kerk van Alle Tijden.

0: De muziekstandaard.
1: In de Johannes de Heer bundel lied 421 vinden we het lied Wie maar de goede God laat zorgen. Het is voor vandaag uitgekozen door dirigente Ineke Bos. Ineke, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Wat heb je met dit lied?
2: Ik heb met dit lied het volgende. In februari waren wij op wintersportvakantie. Een man en ik en met een van onze kinderen en zijn vrouw. En op de eerste ochtend gingen we wandelen en ik viel in het bos. En brak mijn heup daarbij. Nou, helikopter erbij. En ik werd naar het ziekenhuis vervoerd. De volgende dag geopereerd. Moest een nieuwe heup in. Op zich ging het allemaal goed. Op vrijdagmorgen dacht ik van... Toen ging het niet zo lekker met mij. En was ik een beetje huilerig. En tegenover mijn bed hing een houten kruisje aan de muur. En ineens kwam dit lied bij me boven. Wie maar de goede God laat zorgen. Ik was een soort in paniek van... ik mocht misschien naar huis, weer naar Nederland. En hoe moest het allemaal? En hoe moet dat met hulpmiddelen? En noem maar op. En toen die tekst van wie maar de goede God laat zorgen... en op hem hoopt in bangst gevaar... is bij hem veilig en geborgen, die redt hij goddelijk wonderbaar. Wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd. En dat gaf me zoveel rust. En dat lied is de dagen dat ik nog in het ziekenhuis ben geweest... en ook daarna nog bij me gebleven. En ik vond het zelf zo'n mooie ervaring. Want ik heb natuurlijk al zo vaak mensen laten zingen. Hè, en dat ik merkte aan mensen dat ze iets hadden met een bepaald lied... dat ze daardoor getroost werden of ontroerd of juist heel blij. Want dat kan ook, hè, je kunt heel blij worden van muziek. En dat ik dat bij mezelf bespeurde van... hey, dit geeft me rust. En dat vond ik een prachtige ervaring. En het is ook een mooi lied. Het is natuurlijk eigenlijk al heel oud. Johan de Heer, mijn vader en moeder, die zongen vroeger aan de piano samen. Als wij op bed lagen als kinderen, waren ze samen aan het zingen. Tweestemmig uit Johan de Heer. Dus heel veel liederen, die ken ik nog wel. Maar dit vond ik toch echt wel heel bijzonder. En ik vind het ook wel mooi om dit even zo te delen.
1: Kende jij de tekst uit je hoofd of heb je die er even bij gezocht?
2: Nee, ik kende hem uit mijn hoofd. Alleen met die laatste, toen dacht ik, wie op de hoge, hoe was het ook alweer? Toen heb ik het even opgezocht. Maar nee, verder kende ik het echt nog zo.
1: Maar dat is, maar eigenlijk wel wonderlijk dat je ook zo lang dirigent bent al. En dat je eigenlijk, hoor ik je zeggen, maar misschien begrijp ik je verkeerd, dat je zegt, opeens besef ik de waarde van muziek nog dieper dan ik toch al deed.
2: Nou, ik heb hem inderdaad, de waarde van muziek en van teksten. Ik bedoel, dat heb ik natuurlijk eigenlijk vanuit mijn werk altijd wel bij me gehad. En ook dat moet ook, vind ik.
1: Ja.
2: Het kan een prachtige melodie zijn, maar teksten zijn zeker zo belangrijk. Maar dat ik bij mezelf bespeurde van, ik word hier nu echt rustig van. Dat vond ik heel mooi. Ik denk, dat heb ik niet van mezelf. Nee. Dat krijg ik.
1: Nee. Ja. Nou, en ik vind het mooi dat je dat verhaal dan vervolgens met ons deelt. Wij gaan luisteren naar dit lied, Wie maar de goede God laat zorgen. Dankjewel voor je gedachten, Ineke Bos. De uitvoering die we gaan horen is van Christelijk Koor Jichdeljui, toen nog onder leiding van Bert Notenboom. Wie maar de goede God laat zorgen.

Deze melodie heet Psalms of Thanksgiving. Het werd gespeeld door The Musics, te vinden op hun nieuwe online album Gratitude. Het lied dat we nog gaan horen tot aan het nieuws van 8 uur heet Rots der Eeuwen, Bid voor mij, in uitvoering van Young Ladies Choir Hadassa en tenor Arne van Ommen. En wil je nog veel meer koormuziek, dan moet je even schakelen naar Grootnieuwsradio Blijde Klanken, als je daar natuurlijk niet al bent. Dat kan heel makkelijk via de website of via de app van Grootnieuwsradio. De agenda van volgende week vertelt ons dat we naar alle waarschijnlijkheid volgende week te gast hebben dirigenten Peter Burger en Minne Veldman. Ik wens je voor nu nog een hele mooie avond. Geniet van de avond en tot snel. Dag.

0: Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio-app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken. Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is een vrouw opgepakt die een huurmoord zou hebben besteld via dark web, met als doelwit een Rotterdamse ondernemer. Dat zegt de politie tegen RTL, die eerder al meldde dat er de afgelopen jaren zeker 7 moordopdrachten zijn gedaan in Nederland. Het zou vooral gaan om opdrachten in de relationele sfeer. De politie onderzoekt een mogelijke steekpartij in het centrum van Eindhoven. In een flat werd een overleden vrouw met een steekwond gevonden. Een man is door de politie meegenomen naar buiten, maar hij werd niet aangehouden. Het is niet bekend of en hoe hij de vrouw kende. Alle scenario's worden nog opengehouden door de politie. Annerieke Mas heeft het eindklassement van de Vuelta gewonnen. De laatste keer dat een Spanjaard de Ronde van Spanje won was in 2014. Viervoudig winnaar Primoz Roglic uit Slovenië werd tweede, de Oostenrijkse Felix Gall derde. Allebei op iets meer dan 2 minuten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht alleen nog een bui in het zuiden en zuidwesten. Kans op nevel en mist en het koelt een stuk af. Morgen is het wisselvallig met zon en buien met een graad of 20 tot 24. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens.
1: Grootnieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Zweden zijn de parlementsverkiezingen volgens een eerste prognose nipt gewonnen door Centrum Links. Die partijen lijken te kunnen rekenen op 51% van de stemmen, tegenover 47% voor de regerende rechtse partijen. Het belooft een nek-aan-nek race. De eerste uitslagen worden over enkele uren verwacht. Er zijn 38 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden die vanmiddag de A12 in Den Haag opliepen en blokkeerden. 6 van hen brachten het verkeer in gevaar, 1 blokkeerde een politieauto. Volgens de politie waren de meesten 2 weken geleden ook al bij een blokkade. Zij zijn gewaarschuwd. Bij herhaling gaat het OM ze vervolgen. In Haarlem wordt gezocht naar een automobilist die er vandoor is gegaan na een ernstige aanrijding met een kind op een fiets. De bestuurder van de zwarte Audi heeft waarschijnlijk schade. Hoe het met het kind gaat is niet bekend, alleen dat hij of zij naar het ziekenhuis is. De weg is afgezet en de politie doet onderzoek. En dan nu het weer van Weer Online. Alleen in het zuiden en zuidwesten kan het vanavond en vannacht nog wat regenen. Verder is het overal droog, wel met kans op mist en nevel. Morgen zowel zon als buien met gemiddeld 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens.
1: Grootnieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: U moet uw wekker nog instellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
3: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Zweden zijn de parlementsverkiezingen volgens een eerste prognose nipt gewonnen door Centrum Links. Die partijen lijken te kunnen rekenen op 51% van de stemmen, tegenover 47% voor de regerende rechtse partijen. Het belooft een nek-aan-nek race. De eerste uitslagen worden over enkele uren verwacht. Er zijn 38 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden die vanmiddag de A12 in Den Haag opliepen en blokkeerden. 6 van hen brachten het verkeer in gevaar, 1 blokkeerde een politieauto. Volgens de politie waren de meesten 2 weken geleden ook al bij een blokkade. Zij zijn gewaarschuwd. Bij herhaling gaat het OM ze vervolgen. In Haarlem wordt gezocht naar een automobilist die er vandoor is gegaan na een ernstige aanrijding met een kind op een fiets. De bestuurder van de zwarte Audi heeft waarschijnlijk schade. Hoe het met het kind gaat is niet bekend, alleen dat hij of zij naar het ziekenhuis is. De weg is afgezet en de politie doet onderzoek. En dan nu het weer van Weer Online. Alleen in het zuiden en zuidwesten kan het vanavond en vannacht nog wat regenen. Verder is het overal droog, wel met kans op mist en nevel. Morgen zowel zon als buien met gemiddeld 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens.
1: Grootnieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus eigenlijk het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent, ik heb vertrouwen op hem.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place. Quiet rest.
0: Word vriend van Grootnieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

Vandaag lees ik voor je 1 Thessalonicenzen 5 uit de Basisbijbel. De terugkomst van Jezus. Maar we hoeven jullie niet te schrijven hoe en wanneer dit zal gebeuren, broeders en zusters, want jullie weten zelf heel goed dat de dag van de Heer net zo onverwachts komt als een dief in de nacht. De mensen zullen denken dat alles vredig en rustig is, maar dan worden ze plotseling door Gods straf getroffen en ze zullen er niet aan kunnen ontsnappen. Maar jullie, broeders en zusters, leven niet in het donker. Daardoor zal die dag jullie niet overvallen als een dief. Want jullie horen bij het licht en bij de dag. Wij horen niet bij de nacht of bij het donker. Daarom moeten we ook niet geestelijk slapen zoals de andere mensen, maar we moeten geestelijk wakker zijn en goed opletten en nuchter zijn. Want de mensen die slapen, slapen 's nachts. En de mensen die dronken worden, zijn 's nachts dronken. Maar wij horen bij de dag. Daarom moeten wij nuchter zijn. Ons geloof en onze liefde zijn ons harnas. Onze zekerheid over onze redding is de helm op ons hoofd. Als we dat harnas aantrekken en die helm opzetten, zullen die onze bescherming zijn. Want we zijn niet bedoeld om door God gestraft te worden, maar om gered te worden door de Heer Jezus Christus die voor ons is gestorven. Want doordat Hij voor ons is gestorven, zullen we samen met Hem leven. Het maakt niet uit of we nog leven of we al gestorven zijn. Bemoedig elkaar hiermee en bouw elkaars geloof op. Maar dat doen jullie ook. Goede raad over diverse dingen. We vragen jullie ook, broeders en zusters, om goed te luisteren naar de mensen die hard voor jullie werken. Ik bedoel hen die jullie leiden namens de Heer en die jullie opvoeden in het geloof. Heb respect voor hen en houd van hen vanwege alles wat ze voor jullie doen. En maak geen ruzie met elkaar. Broeders en zusters, er zijn mensen bij jullie die niet willen werken omdat ze denken dat de Heer toch binnenkort zal komen. Zeg tegen hen dat ze orde in hun leven moeten brengen en weer aan het werk moeten gaan. En bemoedig de mensen die de moed hebben verloren. Help de mensen die een zwak geloof hebben. Heb geduld met elkaar. Als iemand je kwaad doet, doe dan niet iets kwaads terug. Doe liever allemaal je best om altijd het goede te doen. Niet alleen voor elkaar, maar voor alle mensen. Wees altijd blij. Bid zonder ophouden. Dank God, wat er ook gebeurt. Want dat is wat God van jullie wil, nu jullie bij Jezus Christus horen. Doof het vuur van de Heilige Geest in jullie binnenste niet uit. Schuif profetieën niet aan de kant. Ga bij alle dingen na of het klopt. En bewaar dat wat goed was. Doe niets wat ook maar een beetje verkeerd is. Slot. Ik bid dat de God van vrede jullie allemaal heilig zal maken. Dan zullen jullie in geest, ziel en lichaam helemaal zuiver zijn als de Heer Jezus Christus terugkomt. God die jullie roept is trouw. Hij zal dat zeker doen. Broeders en zusters, bid voor elkaar. Groet alle gelovigen met een heilige kus. Ik beveel jullie namens de Heer dat deze brief aan alle broeders en zusters voorgelezen wordt. Ik bid dat de Heer Jezus Christus in alles goed voor jullie zal zijn.

0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. In Haarlem is een kind op een fiets gewond geraakt bij een ernstig ongeluk met een auto. De bestuurder in een zwarte Audi reed na de aanrijding door en is nog spoorloos. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. De auto heeft waarschijnlijk schade aan de voorkant en de politie roept de bestuurder op om zich te melden. Het lijkt erop dat Centrum Links in Zweden de verkiezingen gaat winnen, maar het is een nek-aan-nek race. Bij de eerste prognose kunnen die partijen rekenen op een nipte meerderheid van de stemmen, 51,3%. De rechtse partijen die nu regeren staan voorlopig op 47%. De komende uren worden de eerste echte uitslagen verwacht. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een overleden vrouw in een woning in het centrum van Eindhoven. Volgens de politie had de vrouw een steekwond. Omroep Brabant zegt dat er een bebloede man is meegenomen. De politie zegt dat hij niet is aangehouden. Over een eventuele relatie tussen hem en het slachtoffer wordt ook niets gezegd. En dan het weer van Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen. Verder is het droog, maar is er wel nevel en mist mogelijk. Morgen schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk ook nog een lichte bui. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens.
1: Grootnieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Wij gaan weer naar school. Dat geldt niet voor de 2800 kinderen in Nederland die thuisonderwijs krijgen.
1: Je moest je altijd al verdedigen tegenover Jan en Alleman wat betreft die keuze.
0: Religie is een van de redenen voor thuisonderwijs. Dat wordt steeds lastiger. Een openbare school zou altijd passend zijn, maar klopt dit pedagogisch en theologisch?
2: Ik kan niet zeggen dat vanuit de Bijbel gezegd wordt thuisonderwijs is goed.
0: Toch is het verhaal breder dan dat.
3: Je mijn kinderen thuis leert dat ze wie ze zijn in God. En op school krijgen ze dat niet te horen. Wat je gelooft zou dan een soort privé-aangelegenheid zijn.
4: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze. Via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Nog eens 4 mensen die getroffen zijn door het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Zaterdag kwam de eerste groep al aan, toen ging het om 13 slachtoffers. Volgens de alarmcentrale die de terugkeer regelt gaat het wat langzamer dan verwacht. Dat komt door praktische en medische redenen. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis. Er is een vrouw opgepakt omdat ze betrokken zou zijn bij een huurmoord die is besteld op het dark web. Of ze ook zelf de moord heeft besteld, laat de politie niet weten. Volgens RTL Nieuws zou haar doelwit een Rotterdamse ondernemer zijn. Die denkt zelf dat zijn ex-schoonfamilie achter de opdracht zit, omdat hij een vechtscheiding heeft gehad. In de zee ten zuiden van Kreta is een boot met migranten gezonken. De meeste opvarenden konden gered worden door schepen in de buurt. 1 passagier is bewusteloos gevonden. Er wordt nog gezocht naar 25 mensen. Dat gaan de kustwacht en de Europese grenspolitie doen met boten en een helikopter. En dan het weer van Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen en motregen. Overdag schijnt de zon, maar is plaatselijk ook weer wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus je zegt eigenlijk, het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouwen bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft overtuigend de finale van de US Open gewonnen. Hij was de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets de baas. Het werd nog even spannend toen Shelton zich in de derde set terugvocht, maar in de vierde maakte Zverev het snel af. Het is zijn tweede Grand Slam titel. Eerder dit jaar won hij al Roland Garros. De politie in Haarlem is op zoek naar iemand die een kind heeft aangereden en er vandoor is gegaan. De jongen zat op een fiets toen de bestuurder van een zwarte Audi hem van de weg afreed. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden. In Oostenrijk is een man opgepakt omdat hij een jaar lang zijn vrouw gedrogeerd zou hebben en haar zou hebben laten misbruiken door andere mannen. De vrouw is inmiddels overleden. De tienerdochter van het gezin vond haar moeder bewusteloos en bloedend op bed, schrijven Oostenrijkse media. Ook de buurman van het gezin is opgepakt. En dan het weer van Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen. Overdag schijnt de zon, maar plaatselijk kan het hier en daar ook gaan regenen. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.